Mutter, miei occhi slasti seien, na osso piepana Gregora. Alle sivam tusen atom apiten proces vital. Te cuiuvam, nectim is vigitat, os cud vigitat concesco iem samcenic scrinic meo tomu, et ot patne vase taiem stri. Am sortis te topisi, vietje lastes etam usuf vodka, o conceptot vegetis.